0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op vrijdag
0: bij Radio Zuidrand.
2: Estoy loca.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+. Wow.

0: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op maandag 24 en dinsdag 25 augustus is er hinder in de Kiliaanstraat in Duffel. Fiberklaar legt er glasvezel aan. Daarvoor worden het voetpad en een deel van de rijbaan opengelegd. De werken gebeuren tussen Kiliaanstraat 55 en Kerkstraat 1. De straat is daar tijdelijk afgesloten en wordt doodlopend. Fietsers en voetgangers kunnen wel in beide richtingen door. Auto's mogen uitzonderlijk in beide richtingen rijden tussen de Hondiuslaan en de werfzone. Zo blijven woningen, handelaars en de Spar bereikbaar. Het lokaal bestuur vraagt om voorzichtig te zijn. Op 5 september verandert het districtshuis van Deurne in een groot projectiescherm. Dat gebeurt tijdens Deurne Bevrijd. Met Wondertoren komen licht, beeld en theater samen op de gevel. Kleuren en verhalen bewegen over het gebouw. Bezoekers kunnen ook zelf meedoen met Wonderslag. De toren reageert dan op hun kracht, met licht en effecten. De shows horen bij Wondering, een nieuw internationaal theaterfestival. Ze vieren ook 25 jaar districten in Antwerpen. Meer info staat op www.deurne.be. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zondag krijgt de zon wat meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 21 graden. Maandag wordt de beste dag van de drie. Het is zonnig en droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 23 graden. De nachten zijn vrij fris, met minima rond 10 tot 13 graden. Er staat doorgaans een zwakke tot matige wind.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Doornstraat in Kontich, Edegem en Wilrijk krijgt een grondige heraanleg. De plannen voor 1,7 kilometer weg liggen nu in openbaar onderzoek. De weg krijgt 2 rijstroken in plaats van 3. Daardoor komt er ruimte voor vrijliggende fietspaden van 2 meter breed en meer groen. Op enkele plaatsen komen afslagstroken en veilige oversteekplaatsen. In Kontich en Edegem wordt ook de riolering vernieuwd. Voor de werken verdwijnen 11 bomen. Er worden 34 nieuwe bomen geplant. Reageren op de plannen kan nog tot maandag 7 september. In het oostelijke deel van de Drie Eikenstraat in Edegem mag je tijdelijk maar 30 km per uur rijden. Dat komt door het Fairway Festival dit weekend. Veel bewoners vroegen zich op sociale media af of de limiet nu 30 of 50 is. Schepen Andries Chalma zegt dat de lagere snelheid nodig is. Er worden veel voetgangers en fietsers verwacht. Volgens Chalma staan de verkeersborden wel vreemd dicht bij elkaar. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zondag krijgt de zon wat meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 21 graden. Maandag wordt de beste dag van de drie. Het is zonnig en droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 23 graden. De nachten zijn vrij fris, met minima rond 10 tot 13 graden. Er staat doorgaans een zwakke tot matige wind.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De zomerendfeesten in de gemeente Hoven op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Dit is het programma voor vrijdag 28 augustus. Om 16 uur in de namiddag start zomerendfeesten, braderij, kermis en shopping en sprookjesvertellingen en straatanimatie. Om 17.45 uur is er de Chinese leeuwendans en harmonieorkest Sint-Laurijs. 19.45 uur het concert van de harmonie en een optreden van de Jammers. Op vrijdag zijn er op twee podia optredens op het Sint-Laurijsplein. Is er Rafa, Soulshine, Modest, DJ Ruben van Gucht en DJ Dino. Op de Butchers Stage is er Afterwork, Viertakt, Willy Sommers, DJ Wout en DJ Livado. Alle info vind je via www.hoven.be/zomerendfeesten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Goed gekregen en Monkey Pussy organiseren op zondag 23 augustus een gigarommelmarkt op het terrein langs het Aziadok en de Westkaai te Antwerpen. Met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter hebben we plek voor plusminus 1,5 kilometer aan unieke rommelmarktstandjes. De toegang voor de bezoekers is natuurlijk gratis. Zowel de gegeerde en ongefilterde zoldertjes van buurtbewoners als de betere antiek, vintage en curiosa zijn aanwezig. En ook de hobbyliefhebber, platenboeren en fashionista's komen aan hun trekken. Zondag 23 augustus van 9 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan het Aziadok en de Westkaai in Antwerpen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De tijgermug rukt verder op. Sinds begin mei zijn er meldingen in 11 gemeenten. In onze regio is de mug dit jaar gezien in Boom, Scheler en Weinigem. Dat melden Cienzano en het Tropisch Instituut voor Geneeskunde op Wereldmuggendag. Burgers kunnen verdachte muggen blijven melden. Zo willen onderzoekers de verspreiding goed opvolgen. Groep De Vlieger veegt de komende dagen straten in Schelle. De werken moeten de straten proper maken. Waar dat nodig is, zet de gemeente een parkeerverbod. Dat verbod geldt dus niet overal. Auto's die blijven staan, kunnen het vegen moeilijk maken. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zondag krijgt de zon wat meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 21 graden. Maandag wordt de beste dag van de drie. Het is zonnig en droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 23 graden. De nachten zijn vrij fris, met minima rond 10 tot 13 graden. Er staat doorgaans een zwakke tot matige wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Radioamateurs, opgelet, maak je kofferbak klaar. Op zaterdag 29 augustus is het weer tijd voor de gezellige kofferbakverkoop van de Lierse radioamateurs. Heb je zendapparatuur, ontvangers, antennes, meettoestellen, onderdelen of andere radiospullen die je niet meer gebruikt, breng ze mee en geef ze een nieuwe eigenaar. Zaterdag 29 augustus vanaf 12 uur 's middags aan de Fortweg 24 te Lier. Kom snuisteren tussen interessante toestellen en ontmoet andere radioamateurs. Kofferbakverkoop in het Fort van Lier. Bij lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.
3: Lieder

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op vrijdag
1: bij Radio

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zaterdag 5 september verandert Deurne Dorp in een openluchtpodium tijdens Wondering. Op maar liefst 14 locaties geniet je van gratis theater, muziek, verwondering, verbazing en onverwachte ontmoetingen. Met spectaculaire voorstellingen van artiesten en gezelschappen uit binnen- en buitenland. Ontdek het volledige programma en alle locaties via www.deurne.be/wondering. Dat is www.deurne.be/wondering. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op maandag 24 en dinsdag 25 augustus is er hinder in de Kiliaanstraat in Duffel. Fiberklaar legt er glasvezel aan. Daarvoor worden het voetpad en een deel van de rijbaan opengelegd. De werken gebeuren tussen Kiliaanstraat 55 en Kerkstraat 1. De straat is daar tijdelijk afgesloten en wordt doodlopend. Fietsers en voetgangers kunnen wel in beide richtingen door. Auto's mogen uitzonderlijk in beide richtingen rijden tussen de Hondiuslaan en de werfzone. Zo blijven woningen, handelaars en de Spar bereikbaar. Het lokaal bestuur vraagt om voorzichtig te zijn. Op 5 september verandert het districtshuis van Deurne in een groot projectiescherm. Dat gebeurt tijdens Deurne Bevrijd. Met Wondertoren komen licht, beeld en theater samen op de gevel. Kleuren en verhalen bewegen over het gebouw. Bezoekers kunnen ook zelf meedoen met Wonderslag. De toren reageert dan op hun kracht, met licht en effecten. De shows horen bij Wondering, een nieuw internationaal theaterfestival. Ze vieren ook 25 jaar districten in Antwerpen. Meer info staat op www.deurne.be. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zondag krijgt de zon wat meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 21 graden. Maandag wordt de beste dag van de drie. Het is zonnig en droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 23 graden. De nachten zijn vrij fris, met minima rond 10 tot 13 graden. Er staat doorgaans een zwakke tot matige wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Vlieg is neergestreken in de bib van Edegem. Met als thema Zie jij wat ik zie, kunnen kinderen van 4 tot 8 jaar er nog tot 31 augustus op zoek naar een verborgen schat. Dit tijdens de openingsuren van de BIP in het Vrije Tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem. Wie de antwoorden vindt, kan de code van de schatkist van Vlieg kraken. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar is er een andere uitdaging. Zij kunnen met hun smartphone op schattenzoektocht. Een BIPsterspel leidt in langs 10 boeken en bijbehorende vragen die hen uiteindelijk naar de schat van Vlieg brengt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Welkom bij Radio Zuidrand.
1: Jouw zomerradio voor Zuid-Antwerpen.
2: Get on the floor. Put your hands up.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op vrijdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: beste gezelschap bij de barbecue.
1: Zomerradio Zuidrand. We spoil the fun. And why our love is upside down.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 19 september organiseert Team Stino de nazomerbar op domein De Locht in Duffel. Nog één keer samen genieten van een lange namiddag en avond. De zomer wat rekken en ze daarna in stijl afsluiten. Verwacht je aan foodtrucks, drinks en DJ's een gezellige nazomersfeer. En voor de kleinsten voorzien we kinderanimatie en een springkasteel. Daarnaast is er ook een cuptoernooi. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen kanker. De nazomerbar op zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 1 uur 's nachts. Domein De Locht, Lierse Steenweg 44, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De Doornstraat in Kontich, Edegem en Wilrijk krijgt een grondige heraanleg. De plannen voor 1,7 kilometer weg liggen nu in openbaar onderzoek. De weg krijgt 2 rijstroken in plaats van 3. Daardoor komt er ruimte voor vrijliggende fietspaden van 2 meter breed en meer groen. Op enkele plaatsen komen afslagstroken en veilige oversteekplaatsen. In Kontich en Edegem wordt ook de riolering vernieuwd. Voor de werken verdwijnen 11 bomen. Er worden 34 nieuwe bomen geplant. Reageren op de plannen kan nog tot maandag 7 september. In het oostelijke deel van de Drie Eikenstraat in Edegem mag je tijdelijk maar 30 km per uur rijden. Dat komt door het Fairway Festival dit weekend. Veel bewoners vroegen zich op sociale media af of de limiet nu 30 of 50 is. Schepen Andries Chalma zegt dat de lagere snelheid nodig is. Er worden veel voetgangers en fietsers verwacht. Volgens Chalma staan de verkeersborden wel vreemd dicht bij elkaar. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zondag krijgt de zon wat meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 21 graden. Maandag wordt de beste dag van de drie. Het is zonnig en droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 23 graden. De nachten zijn vrij fris, met minima rond 10 tot 13 graden. Er staat doorgaans een zwakke tot matige wind.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De Scouts Quiz. Een quiz voor ieder wat wilt. Steun de Scouts en kom mee quizzen. Op zaterdag 12 september at Scoutslokaal Boeghout. Van Kolenstraat 16A. De ingang via het George van Raamdonkpark te Boeghout. 4 tot 6 spelers per ploeg. Start van de quiz stipt om 20 uur 's avonds. Een quiz voor 9 tot 99-jarigen. Inschrijven is €25 per ploeg. Vanaf 19 uur 's avonds staan we daar voor jullie klaar. Je ploeg inschrijven doe je via quiz@scoutsboeghout.be met de nodige gegevens, waaronder de naam van je ploeg, de naam van de ploegverantwoordelijke en het telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus duiken we tijdens het derde Vlindervinders en Mottenzotten weekend van Natuurpunt Land van Rijen samen de wonderenwereld in van alles wat fladdert, fonkelt en vliegt. Wat mag je verwachten? Spelenderwijs ontdekken hoe onze vlinders leven. Smeer maken om nachtvlinders te lokken. Nachtvlinders vangen met een echte mottenexpert. Kamperen in de natuur en in je eigen tent slapen. Een weekend vol natuurbeleving, verwondering en ontdekking. Inschrijven moet je wel via www.natuurpunt.be/agenda/vlindervinders/mottenzottenweekend. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De tijgermug rukt verder op. Sinds begin mei zijn er meldingen in 11 gemeenten. In onze regio is de mug dit jaar gezien in Boom, Scheler en Weinigem. Dat melden Cienzano en het Tropisch Instituut voor Geneeskunde op Wereldmuggendag. Burgers kunnen verdachte muggen blijven melden. Zo willen onderzoekers de verspreiding goed opvolgen. Groep De Vlieger veegt de komende dagen straten in Schelle. De werken moeten de straten proper maken. Waar dat nodig is, zet de gemeente een parkeerverbod. Dat verbod geldt dus niet overal. Auto's die blijven staan, kunnen het vegen moeilijk maken. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zondag krijgt de zon wat meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 21 graden. Maandag wordt de beste dag van de drie. Het is zonnig en droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 23 graden. De nachten zijn vrij fris, met minima rond 10 tot 13 graden. Er staat doorgaans een zwakke tot matige wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Kom gezellig met vrienden, het gezin en familie een dagje snuisteren en keuvelen op onze rommelmarkt. De Lisp is bak rommelmarkt. Op zondag 30 augustus vanaf 10 uur 's morgens en dit aan de Lispersteenweg te Lier. Wil jij zelf ook nog deelnemen? Dat kan. Online inschrijven doe je via www.lalmandvanschilevents.be. Ook meer info te verkrijgen bij Lalmand Saartje of Tom van Schil op nummer 0465 077330. Dat is 0465 077330. Zondag 30 augustus, de Lisp is back rommelmarkt in Lier aan de Lispersteenweg. En iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De zomer afsluiten doen we in onze lieve vrouw Waver traditiegetrouw zeer feestelijk met onze Waverse jaarmarkt. Zaterdag 5 september van 14 uur in de namiddag tot 18 uur 's avonds. Jaarmarkt locatie, dorp, dijk, Brieltjeshoek, Vinkenhofstraat en de Vinkenhofschool. Tal van standhouders, professionele marktkramers, verenigingen, eetkraampjes en nieuw dit jaar een rommelmarkt. 14:30 de feestelijke opening door de Belleman, Team Waverfeest, het Schepencollege en de koninklijke fanfare Graaf Delisem. Er is ook straattheater. We vragen vriendelijk veel sfeer, ambiance en gezelligheid te maken. Zo wordt Waverjaarmarkt de Waverse feestdag dit jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op maandag 24 en dinsdag 25 augustus is er hinder in de Kiliaanstraat in Duffel. Fiberklaar legt er glasvezel aan. Daarvoor worden het voetpad en een deel van de rijbaan opengelegd. De werken gebeuren tussen Kiliaanstraat 55 en Kerkstraat 1. De straat is daar tijdelijk afgesloten en wordt doodlopend. Fietsers en voetgangers kunnen wel in beide richtingen door. Auto's mogen uitzonderlijk in beide richtingen rijden tussen de Hondiuslaan en de werfzone. Zo blijven woningen, handelaars en de Spar bereikbaar. Het lokaal bestuur vraagt om voorzichtig te zijn. Op 5 september verandert het districtshuis van Deurne in een groot projectiescherm. Dat gebeurt tijdens Deurne Bevrijd. Met Wondertoren komen licht, beeld en theater samen op de gevel. Kleuren en verhalen bewegen over het gebouw. Bezoekers kunnen ook zelf meedoen met Wonderslag. De toren reageert dan op hun kracht, met licht en effecten. De shows horen bij Wondering, een nieuw internationaal theaterfestival. Ze vieren ook 25 jaar districten in Antwerpen. Meer info staat op www.deurne.be. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zondag krijgt de zon wat meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 21 graden. Maandag wordt de beste dag van de drie. Het is zonnig en droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 23 graden. De nachten zijn vrij fris, met minima rond 10 tot 13 graden. Er staat doorgaans een zwakke tot matige wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Het is weer tijd voor de jaarmarkt in Aartselaar. Op dinsdag 25 augustus. Met start te 9:30 's morgens. Struin door de gezellige dorpskern. Ontmoet lokale handelaars en verenigingen. Ontdek leuke kraampjes en geniet van de levendige sfeer. Of je nu komt om te shoppen, te proeven of gewoon gezellig rond te wandelen, er valt voor iedereen iets te beleven. De jaarmarkt van Aartselaar, zet ze in je agenda op dinsdag 25 augustus aan het Laar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Heemkring Duffel organiseert op 29 augustus een gratis bezoek aan het erfgoedmuseum van onze buren, Heemkundige Kring Lint. Ervaren gidsen begeleiden ons doorheen de Ambachtstraat, waar alle thema's van het vroegere dagelijkse leven aan bod komen. Ook het museumdeel De Ploeg komt aan bod. Dus op 29 augustus om 14 uur in de namiddag aan de Koning Albertstraat 43 te Lint. Inschrijven is noodzakelijk en kan bij Karel de Belder op het nummer 0485 60 81 84 of via karel.de.belder21@gmail.com. Het kan ook nog via Roger Hermans op het nummer 0479 97 33 44 of via hermansroger@scarlet.be en ook nog via het contactformulier op de website van heemkringduffel.org. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De Doornstraat in Kontich, Edegem en Wilrijk krijgt een grondige heraanleg. De plannen voor 1,7 kilometer weg liggen nu in openbaar onderzoek. De weg krijgt 2 rijstroken in plaats van 3. Daardoor komt er ruimte voor vrijliggende fietspaden van 2 meter breed en meer groen. Op enkele plaatsen komen afslagstroken en veilige oversteekplaatsen. In Kontich en Edegem wordt ook de riolering vernieuwd. Voor de werken verdwijnen 11 bomen. Er worden 34 nieuwe bomen geplant. Reageren op de plannen kan nog tot maandag 7 september.

0: het oostelijke deel van de Drie Eikenstraat in Edegem mag je tijdelijk maar 30 km per uur rijden. Dat komt door het Fairway Festival dit weekend. Veel bewoners vroegen zich op sociale media af of de limiet nu 30 of 50 is. Schepen Andries Chalma zegt dat de lagere snelheid nodig is. Er worden veel voetgangers en fietsers verwacht. Volgens Chalma staan de verkeersborden wel vreemd dicht bij elkaar. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zondag krijgt de zon wat meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 21 graden. Maandag wordt de beste dag van de drie. Het is zonnig en droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 23 graden. De nachten zijn vrij fris, met minima rond 10 tot 13 graden. Er staat doorgaans een zwakke tot matige wind.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Het Davidsfonds van Rumst op bezoek in het fort van Walem. Iedereen is uitgenodigd voor een bezoek aan het fort van Walem. En dit op zaterdag 12 september van 14 uur tot 16 uur in de namiddag. Om 13.30 uur komen we bijeen aan de ingang van het fort. Onder leiding van een gids verkennen we het natuurgebied rond het fort en daarna het fort zelf, gedurende 2 uur. Aangepaste kledij aan de weersomstandigheden is aangeraden. Binnen in het fort is het nuttig om een zaklamp mee te nemen. Het tarief bedraagt 10 euro, niet-leden betalen 12 euro. Meer info verkrijg je bij Cultuurploef, Davidsfonds, Rumst. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op vrijdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Wil je meer te weten komen over vleermuizen en hun leefomgeving? Kom op zaterdag 29 augustus deelnemen aan een avondwandeling in Fort 5 in Edegem. Tijdens die activiteit ontdekken bezoekers welke soorten er in het reservaat leven en waarom het gebied belangrijk is voor de dieren. Na een korte uitleg trekken de deelnemers met baddetectoren en zaklampen het fort in om op zoek te gaan naar jagende vleermuizen. De rondleiding start om 20 uur in de bioklas van Fort 5 via de ingang aan de Fort 5-straat in Edegem. Deelname is gratis. Maar inschrijven is verplicht. Dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De tijgermug rukt verder op. Sinds begin mei zijn er meldingen in 11 gemeenten. In onze regio is de mug dit jaar gezien in Boom, Scheler en Weinigem. Dat melden Cienzano en het Tropisch Instituut voor Geneeskunde op Wereldmuggendag.

0: Burgers kunnen verdachte muggen blijven melden. Zo willen onderzoekers de verspreiding goed opvolgen. Groep De Vlieger veegt de komende dagen straten in Schelle. De werken moeten de straten proper maken. Waar dat nodig is, zet de gemeente een parkeerverbod. Dat verbod geldt dus niet overal. Auto's die blijven staan, kunnen het vegen moeilijk maken. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zondag krijgt de zon wat meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 21 graden. Maandag wordt de beste dag van de drie. Het is zonnig en droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 23 graden. De nachten zijn vrij fris, met minima rond 10 tot 13 graden. Er staat doorgaans een zwakke tot matige wind.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: 4 mei met 10 jaar Snappenbos Boeghout. Op zaterdag 29 augustus viert Boeghout het 10-jarig bestaan van Sportpark Snappenbos. Van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag is iedereen gratis welkom voor een dag vol sportplezier en ontmoeting. Probeer nieuwe sporten uit tijdens de gratis initiaties van verschillende sportclubs. Ontdek het aanbod van de lokale sportverenigingen op de verenigingenmarkt. Kinderen kunnen zich uitleven op de springkastelen. Ondertussen kan je ook supporteren voor de Boeghoutse voetbalploegen tijdens de wedstrijden van Boeghout Bekert. Sporthal Snappenbos vind je aan de Vrentse Steenweg 224. Te Boeghout. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Ik ben

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Voor al wie benieuwd is naar de geschiedenis van Edegem, kan op zondag 23 augustus aansluiten bij een begeleide erfgoedwandeling door het oude dorpscentrum. De gidsen vertellen onderweg hoe de gemeente door de eeuwen heen veranderde en laten bezoekers kennis maken met gebouwen en plekken die vandaag verdwenen zijn. Zo ontdekken deelnemers dat Edegem vroeger Adogem heette. Ook het verhaal van het eeuwenoude godsgasthuis en de oudste kapel van Edegem komen uitgebreid aan bod. Deelnemers kunnen gewoon aansluiten op zondag 23 augustus aan het oude gemeentehuis aan het gemeenteplein te Edegem. De rondleiding start om 14 uur in de namiddag. De deelnameprijs bedraagt 1 euro. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op maandag 24 en dinsdag 25 augustus is er hinder in de Kiliaanstraat in Duffel. Fiberklaar legt er glasvezel aan. Daarvoor worden het voetpad en een deel van de rijbaan opengelegd. De werken gebeuren tussen Kiliaanstraat 55 en Kerkstraat 1. De straat is daar tijdelijk afgesloten en wordt doodlopend. Fietsers en voetgangers kunnen wel in beide richtingen door. Auto's mogen uitzonderlijk in beide richtingen rijden tussen de Hondiuslaan en de werfzone. Zo blijven woningen, handelaars en de Spar bereikbaar. Het lokaal bestuur vraagt om voorzichtig te zijn. Op 5 september verandert het districtshuis van Deurne in een groot projectiescherm. Dat gebeurt tijdens Deurne Bevrijd. Met Wondertoren komen licht, beeld en theater samen op de gevel. Kleuren en verhalen bewegen over het gebouw. Bezoekers kunnen ook zelf meedoen met Wonderslag. De toren reageert dan op hun kracht, met licht en effecten. De shows horen bij Wondering, een nieuw internationaal theaterfestival. Ze vieren ook 25 jaar districten in Antwerpen. Meer info staat op www.deurne.be. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zondag krijgt de zon wat meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 21 graden. Maandag wordt de

0: Beste dag van de drie. Het is zonnig en droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 23 graden. De nachten zijn vrij fris met minima rond 10 tot 13 graden. Er staat doorgaans een zwakke tot matige wind.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Radio amateurs, opgelet, maak je kofferbak klaar. Op zaterdag 29 augustus is het weer tijd voor de gezellige kofferbakverkoop van de Lierse radioamateurs. Heb je zendapparatuur, ontvangers, antennes, meettoestellen, onderdelen of andere radiospullen die je niet meer gebruikt, breng ze mee en geef ze een nieuwe eigenaar. Zaterdag 29 augustus vanaf 12 uur 's middags aan de Fortweg 24 te Lier. Kom snuisteren tussen interessante toestellen en ontmoet andere radioamateurs. Kofferbakverkoop in het Fort van Lier. Bij lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Konings ooit in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoord, Donderheide, vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Doornstraat in Kontich, Edegem en Wilrijk krijgt een grondige heraanleg. De plannen voor 1,7 kilometer weg liggen nu in openbaar onderzoek. De weg krijgt 2 rijstroken in plaats van 3. Daardoor komt er ruimte voor vrijliggende fietspaden van 2 meter breed en meer groen. Op enkele plaatsen komen afslagstroken en veilige oversteekplaatsen. In Kontich en Edegem wordt ook de riolering vernieuwd. Voor de werken verdwijnen 11 bomen. Er worden 34 nieuwe bomen geplant. Reageren op de plannen kan nog tot maandag 7 september. In het oostelijke deel van de Drie Eikenstraat in Edegem mag je tijdelijk maar 30 km per uur rijden. Dat komt door het Fairway Festival dit weekend. Veel bewoners vroegen zich op sociale media af of de limiet nu 30 of 50 is. Schepen Andries Chalma zegt dat de lagere snelheid nodig is. Er worden veel voetgangers en fietsers verwacht. Volgens Chalma staan de verkeersborden wel vreemd dicht bij elkaar. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zondag krijgt de zon wat meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 21 graden. Maandag wordt de beste dag van de drie. Het is zonnig en droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 23 graden. De nachten zijn vrij fris, met minima rond 10 tot 13 graden. Er staat doorgaans een zwakke tot matige wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Goed gekregen en Monkey Pussy organiseren op zondag 23 augustus een giga-rommelmarkt op het terrein langs het Aziadok en de Westkaai te Antwerpen. Met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter hebben we plek voor plusminus 1,5 kilometer aan unieke rommelmarktstandjes. De toegang voor de bezoekers is natuurlijk gratis. Zowel de gegeerde en ongefilterde zoldertjes van buurtbewoners als de betere antiek, vintage en curiosa zijn aanwezig. En ook de hobbyliefhebber, platenboeren en fashionistas komen aan hun trekken. Zondag 23 augustus van 9 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan het Aziadok en de Westkaai in Antwerpen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Fortbom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fortbom is het theater- en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fortbom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie, Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De tijgermug rukt verder op. Sinds begin mei zijn er meldingen in 11 gemeenten. In onze regio is de mug dit jaar gezien in Boom, Scheler en Weinigem. Dat melden Cienzano en het Tropisch Instituut voor Geneeskunde op Wereldmuggendag. Burgers kunnen verdachte muggen blijven melden. Zo willen onderzoekers de verspreiding goed opvolgen. Groep De Vlieger veegt de komende dagen straten in Schelle. De werken moeten de straten proper maken. Waar dat nodig is, zet de gemeente een parkeerverbod. Dat verbod geldt dus niet overal. Auto's die blijven staan, kunnen het vegen moeilijk maken. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zondag krijgt de zon

0: wat meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 21 graden. Maandag wordt de beste dag van de drie. Het is zonnig en droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 23 graden. De nachten zijn vrij fris, met minima rond 10 tot 13 graden. Er staat doorgaans een zwakke tot matige wind.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zet zondag 30 augustus met stip in je agenda, want we sluiten de zomer af met een knaller van een familiedag. Een dag van de Bornemnaar, in domein Breven, aan de Brevendreef 56B te Bornem. En dit van 13 uur 's middags tot 20 uur 's avonds. Een dag vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. En dit met maar liefst 4 top acts op het podium. 13 uur 45, Mega Mindy. 15 uur, Belle PRS. Om 17 uur, Truphonic featuring Sandrine. En om 19 uur, Reggie. Geniet van lekker eten, frisse drankjes, knotsgekke animatie en neem een duik in het openluchtzwembad. En terwijl je feest, steun je tegelijk de Bornemse verenigingen. Dus mis dit niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijving kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op maandag 24 en dinsdag 25 augustus is er hinder in de Kiliaanstraat in Duffel. Fiberklaar legt er glasvezel aan. Daarvoor worden het voetpad en een deel van de rijbaan opengelegd. De werken gebeuren tussen Kiliaanstraat 55 en Kerkstraat 1. De straat is daar tijdelijk afgesloten en wordt doodlopend. Fietsers en voetgangers kunnen wel in beide richtingen door. Auto's mogen uitzonderlijk in beide richtingen rijden tussen de Hondiuslaan en de werfzone. Zo blijven woningen, handelaars en de Spar bereikbaar. Het lokaal bestuur vraagt om voorzichtig te zijn. Op 5 september verandert het districtshuis van Deurne in een groot projectiescherm. Dat gebeurt tijdens Deurne Bevrijd. Met Wondertoren komen licht, beeld en theater samen op de gevel. Kleuren en verhalen bewegen over het gebouw. Bezoekers kunnen ook zelf meedoen met Wonderslag. De toren reageert dan op hun kracht, met licht en effecten. De shows horen bij Wondering, een nieuw internationaal theaterfestival. Ze vieren ook 25 jaar districten in Antwerpen. Meer info staat op www.deurne.be. Morgen zaterdag wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zondag krijgt de zon wat meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 21 graden. Maandag wordt de beste dag van de drie. Het is zonnig en droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 23 graden. De nachten zijn vrij fris, met minima rond 10 tot 20 graden.

0: tot 13 graden. Er staat doorgaans een zwakke tot matige wind.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vrije tijdcentrum Kruispunt uit Edegem houdt deze zomer filmavonden in de tuin. De film Scrapper is te zien op donderdag 27 augustus en draait om Georgie, een slimme en eigenzinnige meid in Londen. Haar wereld verandert wanneer haar afwezige vader terugkeert. Deze filmavond vindt plaats in de tuin van Vrije Tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem. De toegang is gratis. Stoelen die zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen we naar binnen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de Gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand, 70s at 7.

heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246.

0: hebt om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, De Nijl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenijl.be. Brasserie De Nijl, Doornstraat 246 in Veelrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: I love the music.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: 346 in Veelrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.